0: Mijay mep kilo aaj kachile ni khali thi Mijay kedi ni khep chinis ka Lange na shu lirim kyaagar ki yonu nchi ngang tawang shudumbur Lange tsangwa nukdu tsuze kurok din karma khali thi honi Lange na ta lung tinga tawang namgi ngadun Shiendun lirim ji kodzudur Desh u lirima Lama rinjin tsewang Gelong jambatender nin lama nyimu tsirinsi dunu Gyunchak sumbu nin lama chebak tsogor sadnang sa
1: Zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je dan zangye je d